Gejaagd op haas en ene. Och kvitans kiskolopum op vejemre tive.

dat je lukt. Hoe je dat ooit nu lukt. Dat je nou wat lekker op een kabel staat. Felesi, dat is een schot als ik. Maar dat is niet als ik, als ik oorlog schaam.